is natuurlijk al Motley Crue. Dan Rock, dan Bob. Radio Bob. Deutschland Rockradio.